Nou, toen wel, toen ben je gaan tandlopen, je had het dan word je uitgepakt. Maar toen, nee, het kwam echt uit idealisme. Want